0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief,

0: Hefyd ie grysiau efa hefyd nid ie siand.
1: Met mozi, un harmoni, fyr mi fastel o'n dwi'n o'ch ni. Ma'n a mi, i'r lefru, gan mwyr, is mwyr, un hyw, is hyw. Maar de vrouw te lang het geed, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Maar de vrouw te lang het geed, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de drum, dan het goed toch mens wel krom, het is nog een rem, en zij moet zo bestaan. Schlaf uns praktisch auf die Trunk, wann wird gut durch manchmal kommt, aber es nur in der Welt, und sei nur so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben fast alle und wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stevie.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die drie, daar gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stief.

Zazen, kan er niet waar zijn. Momenten maal met ons zetten, jong. Zet even wie je in het beeld leest. Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we hebben het toch.